flikken wolken, wolken hoor. Mis flikken wolken. Flikken wolken, wolken hoor. Mis flikken wolken.